0: hij op het evenement zou spreken, leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better Skies.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is er vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden... dat de voedselbank zei, nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de voedselbank is... wat betreft de voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken... En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alphense situatie toepassen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht twee olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië, dat is de aartsvijand van Iran. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. En de droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. Het weer eerst bewolkt, later meer zon bij 19 tot 24 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we...

0: En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar ja, het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, ja, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou ja, is niet heel veranderd, denk ik.
0: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kaag en Braassem ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus ja, daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, hoe noem je dat, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kaag en Braassem? Of die samen zijn opgetrokken?
0: Nee, niet samen opgetrokken, maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
0: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
0: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
0: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
0: dat daar meer aanbod voor komt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Nou, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
9: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
10: En jij werd opgehaald met de helikopter?
9: Ja, bijna iedereen.
8: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
11: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
8: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt. Het weer, eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
1: Studio Alphen.

0: Adidas en de Indië Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
3: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
2: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
4: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
2: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in, komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
3: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
2: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
4: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
5: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
2: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in, komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen.

0: Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, in de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijk kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vifor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: us up.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vifor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vifor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
10: Met nu?
9: Dit is de dag.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je was okay.
2: En dan werden we met een bus, met een touringbus werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar naar het zwembad in de gemeente.
1: Dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh.
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar, ik zou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat. Want alle deelnemende leerlingen die behaalden één of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt. En waarom de pilot een vervolg gaat krijgen, of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stromen, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan. Want als ze van school afgaan, dan gaan ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school. Ja, dan is het toch wel lastig ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huis.

0: werk. Maar,
1: zeker.
0: Wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
1: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente en met het Jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt één keer minder per week. Dus okay. Die gaat één keer gymmen en één keer zwemmen. En ze bewegen. Dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden...

0: voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. De Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Dan het weer, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de Voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de Voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de Voedselbank. De Voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de Voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de Voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de Voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de Voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de Voedselbank zei... nou, als het op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de Voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de Voedselbank is... wat betreft de Voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval. En heeft de Voedselbank... een

0: hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug. Ja. Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
3: Dit is de dag.
4: Wij zijn...

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan. Hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasem naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasem tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasem had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasem ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasem? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen opgetrokken, maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers, hè? De aantal percentages die voor de sociale...

0: sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
1: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, nou ja, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Ja. En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft. Ja. En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
0: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
1: daar meer aanbod voor komt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024... hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer, wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je was oké. Okay.
2: Dan werden we met een bus, werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het... naar het zwembad in de gemeente.
1: Dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want in mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh.
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar, ik zou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat. Want alle deelnemende leerlingen die behaalden één of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe dat is gelukt en waarom de pilot een vervolg gaat krijgen, of het ook een vervolg gaat krijgen, dat gaan we horen van Kirsten Bruines. Zij is van de basisschool De Stromen, die aan die pilot heeft meegedaan. Kirsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, basisschool De Stromen, Alphen aan de Rijn, maakte dus deel uit van die pilot, schoolzwemmen. Hoe is dat bevallen vanuit jullie?
3: Ja, heel erg goed. Heel goed. Ja, de kinderen die gingen wekelijks zwemmen en die genoten ervan. En die gingen ook heel erg vooruit. Dus wij gaan ermee verder.
1: Maar waarom zijn jullie met die pilot ingestapt? Want het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
3: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd... hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprek aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan. Want als ze van school afgaan, dan gaan ze niet meer een zwemdiploma behalen.
1: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school. Ja, dan is het toch wel lastig ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huiswerk. Maar
3: zeker.
1: Wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
3: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente. En met het Jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt 1 keer minder per week. Dus die gaat 1 keer gymmen en 1 keer zwemmen. En ze bewegen. Dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat we meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Ciao!

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
5: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed... En is de conclusie dat de voedselbank...

0: niet sluit per 1 augustus. En dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering, zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie, we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
0: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid om subsidies aan te vragen om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken, bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt, dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je, we verdelen een pot geld van de maatschappij. En daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen. Dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken, nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank.
1: Ja.
0: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken, ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de voedselbank daar, nou, als het op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan. Want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van, hey, wij willen ook de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van, ja, wat de functie van de voedselbank is wat betreft de voedselbank en de gemeente?
0: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering, en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval. En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden, dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
0: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024... hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuwbouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de te bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan... hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasum naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rijd. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasum tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. Maar Kagen-Brasum had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasum ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook...

0: Een aantal, ja, hoe noem je dat, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasum, of die samen zijn opgetrokken?
1: Nee, niet samen opgetrokken, nee. Maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over Drechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
0: Nee, tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
1: Ja.
0: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
1: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, nou ja, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
0: Ja.
1: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
0: Ja.
1: En dus hebben we nu staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
0: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè?
1: Dat daar meer aanbod voor komt.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, 7 uur op Studio Alphen. Zometeen na tafelen. Eerst het nieuws van de NOS.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere...

0: ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Natafelen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Die twee zijn hier niet. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de qua jongens van de Alfse Radio. Dit is Natafelen. Bring the action. When you

0: Britney Spears.
1: Ja,
0: Spears, Scream and Shout. Een hele goede avond. Op deze donderdag 23 juli is het ondertussen goede 7:08. Je luistert naar Natafelen. Mijn naam is Kevin.
1: En mijn naam is Joris. En tot 9 uur schuiven we ongevraagd bij je aan. Bij ons pittoreske programmaatje hier op Studio Alphen. Varen mee op het ritme van je avond. Je kent het wel, of niet? Leuk als je nog nooit geluisterd hebt trouwens.
0: Ja, welkom dan. En als je er vaker bij bent, even goed, welkom. Ga lekker zitten. Pak nog even een bordje. Schuif hem nog even terug voor je. Misschien heb je nog zin in een klein hapje. Anders mag een toetje natuurlijk ook. Gaan we straks richting 9 ook nog even de tijd voor nemen. Even goed, ook alle ruimte om tussendoor allerlei drankjes weg te tikken. Daarover zometeen meer, want hè, je weet maar nooit hoe vies dat kan zijn. Of je moet van hele stroperige drankjes houden.
1: Ja, ik denk dat ik weet waar je naartoe wil. Ja. Dan kijken we nog even op terug zo.
0: Oké, nou ik ben benieuwd.

0: En die. Hoe vond jij de WK-finale? Dit was overigens het anthem van het WK, voor als je het niet door had.
1: Ja, het was niet heel spectaculair, maar op zich wel spannend. En ik denk dat uiteindelijk wel allemaal terecht is hoe het is gelopen.
0: Okay.
1: Ja. Jij?
0: Nou ja, ik heb zo goed als 80% denk ik van de wedstrijden gezien dit WK.
1: Ja, echt veel gekeken.
0: Ik was zondag een beetje vermoeid, zou je kunnen zeggen. Ja. We hadden mensen over de vloer. Het was allemaal hartstikke gezellig. Maar ik merkte eigenlijk tijdens, nog voor het eten zeg maar, dat ik al af en toe weg begon te dommelen midden in gesprekken.
1: Ja, precies.
0: Dat is meestal geen goed teken.
1: Nee, dat is een taaie bedoeling. Dus hoe heb je het overleefd?
0: Nou ja, het eten gaf wat energie.
1: Ja, lekker.
0: En toen was het denk ik een uurtje of 9 uur dat die wedstrijd begon. Ja. Toen gingen de gasten bijna weg. Toen begon ik al wel weer te dommelen terwijl ik mijn telefoon op de achtergrond aan had gezet met de finale.
1: Ja.
0: Ik ben nog wel op de bank gaan zitten om maar even de tijd aan te besteden. Maar daar ben ik eigenlijk direct, linea recta, in slaap gevallen. Om vervolgens in de rust te denken, nou laat maar zitten, ik ga wel naar bed. En ik heb uiteindelijk helemaal niks van de WK-wedstrijd meegekregen. 80% gekeken, behalve de finale.
1: Heerlijk, dat is nou echt, weet je, het is een marathon, geen sprint. Het gaat om de... Het gaat, meedoen is belangrijker dan winnen, zou ik durven zeggen.
0: Ja, het gaat om de weg er naartoe in plaats van het eindresultaat. Zo zou je kunnen zeggen.
1: Precies.
0: Toch?
1: The journey makes

0: Kasabian en Superpowers is de natafel goedgekeurd al een aantal weken. En we genieten daar eigenlijk nog steeds van, hè?
1: Ja, ik ben helemaal fan. Ik vind het fijn.
0: Hij is ook lekker makkelijk mee te zingen, hè? Het is echt heerlijk.
1: Ja.
0: Een beetje meedansen met de natafel goedgekeurd betekent dat we een plaat die nieuw is uitgekomen, dat wij er fan van zijn en je een aantal weken achter elkaar hoort. Net zolang totdat we er klaar mee zijn en er iets nieuws moois uitkomt.
1: Ja, ik denk nog 2-3 weken of zo en dan kan je misschien wel weer een nieuwe verwachten.
0: Nou, je hoort het van de Mao Zedong van dit radioprogramma.
1: Ja, dankjewel. En wat hij volgende hoort, ik kan je vertellen, ik heb geen idee. Waarschijnlijk is die nog niet eens uitgekomen.
0: Nee, precies.
1: Of misschien net of zo. Oh, god.
0: Ja. Als je dacht dat je het even net lekker rustig had, hè? Oké, okay, nou, we moeten daar maar aan geloven. Nee, joh.
1: Heerlijk.
2: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Ja, tijd voor een heel fout stoutbakkie.
3: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
1: Ja, het is een kleine 7:45 op je donderdagavond. En misschien ben je nog aan het natafelen. Misschien heb je pas net de laatste hap op. Maar het is tijd om die after dinner dip even weg te spoelen met koffie verkeerd. Even een heel fout bakkie. En Kevin, ik moet zeggen, normaal kak ik meer in op dit punt. Het valt nu nog mee. Ik heb eigenlijk wel een beetje zin.
0: Oh, dat is wel handig.

0: Want ja, als je een beetje energie over hebt en als er dan toevallig je af en toe iemand tegenkomt die dan je wel een hele leuke ginger vindt, dan is dit wel handig, toch?
1: Ja, zeker. Ik heb gewoon, soms is het best lekker om even naar het strand te gaan en daar gewoon even je wilde haren letterlijk en figuurlijk te verliezen.
0: Oh. Mm,
2: koffie verkeerd.
0: Ik denk dat Teaspoon daar wel wat van weet, hè?
1: Nou en of.
0: Die weet wel van...

Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172 515153.

0: Gary Moore en Phil Lynott, Out in the Field. Ze kenden elkaar natuurlijk van Thin Lizzy. En dit was een duet dat ze samen in 85 uitbrachten of iets dergelijks. Toch? Dan moet je wel je microfoon erbij pakken.
1: Ik was zo gefocust op wat er zo gaat komen. Ik moet mijn microfoon vergeten. Nee, ja, een duet 1985. En het leuke is, deze gasten die kennen elkaar op zich wel. Want die zaten ook samen in de band Thin Lizzy, onder andere. Alleen, op een van de redenen, brachten ze ook nog samen een plaatje uit.
0: Precies wat ik net zei. En daarom...
1: Ja...
0: Oké, nee, dit is flauw. Ja, nee. Even opnieuw, want... kijk, nu is het zeg maar... 7:30.
1: Ja, precies.
0: En dat betekent dat we even het gaan hebben over het nieuws van donderdag 23 juli. En wat er de rest van de week nog is gebeurd hier op Studio Alfa in Natafel. Want vandaag was een heftige dag voor zo'n 1000 huizen en bedrijven hier in Alfa aan de Rijn. Want ze kwamen zonder elektriciteit te zitten.
1: Nou en of inderdaad. Ik was hierdoor net al een beetje onder de indruk inderdaad. Maar ja, zo'n 1000 huizen en bedrijven inderdaad zijn door zonder elektriciteit komen zitten door een stroomstoring. Er brak namelijk rond 8 uur vanochtend een brand uit in een elektriciteitskast. Die brand zorgde ervoor dat elektriciteit is uitgevallen in onder meer de woonwijk Kerkenzamen en op bedrijventerrein Rijnhaven. Bijna alle gedupeerden hebben inmiddels weer stroom. Voor 25 bedrijven op de H. Kamerling Onnersweg, de straat op het industrieterrein waar de elektriciteitskast is uitgebrand. En dat duurt nog tot vanavond 10 uur voordat de stroom weer terug is. Belangrijk om te weten.
0: Ik zit opeens te denken, hè. Vanochtend stond ik in een badkamer.
1: Ja.
0: En toen knipperde opeens de lichten in de badkamer.
1: Dat komt toch dichtbij, hè?
0: Dus... En toen gingen ze daar weer aan. Misschien heeft dat er wel mee te maken.
1: Dat denk ik wel, ja. Of het loopt weer te spoken bij jou thuis. Ja, dat sluit ik ook niet uit.
0: Spannend. Nou goed. En daarnaast, goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een woning. Dus de laatste tijd wel meer positief nieuws.

0: Nieuws daarover. 24 appartementen in Benthuizen gaan tegen de grond. Dat is op zich wel jammer, maar daarvoor komen dan weer 31 sociale huurappartementen voor in de plaats. Wethouder Yvonne Peters, Adrian en Renske Zwart, directeur-bestuurder van Wij Wonen, tegen de afgelopen week een overeenkomst erover. In totaal komen dus 7 appartementen erbij en ze krijgen verschillende woninggroottes. Dus ja, je kunt net zo dik of zo dun zijn als je zelf wil. Je past vast wel in een van de huizen.
1: Ja, zeker. En de nieuwbouw die wordt dus gecombineerd met de geplande reconstructie van de wijk. En daar komt dus ook meer ruimte voor parkeerplaatsen, maar ook groen. Mooie combi. Oh,
2: gelukkig trouwens, ja.
0: Goeie combi. Ja, dat is mooi. Wie weet dat je dan ook gewoon lekker met het fietsje alles kan doen, hè?
1: Ja, dat scheelt een hoop inderdaad. Dan heb je helemaal geen parkeerplek nodig, nee. Want die fiets die mag je bijna overal neerzetten.
0: Nou, daarom.
1: Heerlijk.
0: Voor de rest nog kunstnieuws. We gaan het later natuurlijk nog even hebben over de culturele uitstapjes van dit weekend. Maar de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een bijzonder kunstwerk cadeau gekregen van de Nieuwkoopse beeldhouwer Els van Voeken. Het gaat om een bronzen portret van koning Willem-Alexander.
1: Ja, zeker. Prachtig inderdaad. Ze stopt vanwege haar leeftijd met haar werkzaamheden. En dan schenkt ze dit beeld aan de gemeente. Tijdens haar carrière maakte ze talrijke portretten, monumenten en kunstwerken. Ja, ze stopt ermee nu op een op een respectabele leeftijd van 92.
0: Over discutabel gesproken.
1: Ja.
0: Hoe zit het met jouw beeldhouwkunst?
1: Ik heb beeldhouw, hout. Ik werk met klei.
0: Nee. Ja, ken je een beetje kleien?
1: Nogal ja, maar jij ook zo te ruiken.
0: Goed verhaal.

0: Van 7 tot 9 schuiven Kevin en Joris ongevraagd bij je aan. Dit is Naaptafelen.
1: Wat een walgelijke wanvertoning is dit, zeg.

0: the Kelly family and fell in love with an alien. Echt nooit verwacht dat ik dit liedje daar zoveel jaren weer eens zou horen en dat er dan oprecht plezier uit zou halen.
1: Ja, ik vond je al vrij opgewekt, maar ik moet zeggen, ik heb het nummer ook lang niet gehoord. Ik ken dat wel, maar het viel me nu op hoeveel Easter eggs in het nummer zitten. En ja, als in een beetje gekke geluidjes en zo.
0: Heel goed, hè?
1: Ja, ik word er echt een beetje melig van.
0: Ja, maar wel een liedje, een leuk liedje. Het is ook zo richting einde dat je dan zo mee kan klappen, dan krijg je bijna een soort stadion vibes.
1: Ja, precies. Dat je met z'n allen Hosanna wil gaan dansen en zo. Ja,
0: ja, precies. Precies. Heerlijk, heerlijk om even te horen, de Kelly Family. Nooit verwacht dat ik er behoefte aan zou hebben. Goed, is een band. En dat vind ik zo leuk aan de huidige tijd. Je kunt er van alles van vinden. Maar die zijn nu aan het doorbreken door TikTok.
1: Oké, okay, ja. Ik ook. nee, ja, ik bedoel, ik ken het.
0: Kijk, die band, Temper City heet het.
1: Temper City.
0: Er staat uit een paar gasten die altijd produceerden. Amerikaanse gasten. Ja. Roots over heel de wereld. Produceren voor allemaal artiesten. En op een gegeven moment dachten ze, zoals het wel vaker gaat met mensen die creatief zijn, die toch op een gegeven moment denken, nou, we willen eigenlijk ook wel, we hebben nog iets te liggen op de plank, of we willen iets zelf maken. En dat deden ze. Ze gingen met elkaar, met z'n drieën, bij elkaar zitten. En ze kwamen tot een liedje waarvan ze dachten, nou, dit is eigenlijk wel geinig. Ze gingen verder schrijven. Zo werd er aan een album gewerkt.
1: Ja.
0: Dat betekent dat op dit moment, 23 juli 2026, er een album eigenlijk al is, maar er nog maar één liedje daarvan is uitgebracht.
1: Oké.
0: Okay. Die werd al geteased in januari van dit jaar. En eigenlijk pakte TikTok het direct op in zo'n sped-up version ook, weet je wel? Zo'n versnelde versie.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ook in de originele. En mensen gingen er goed op. En het leuke daarvan is dat het een beetje in de hoek zit van The Neighborhood of Cage the Elephant.
1: Ja, ja, ja.
0: Misschien ook een beetje 21 Pilots-achtige fans. Dus meiden vinden dit heel erg leuk. Terwijl je het helemaal niet zou inschatten als hele populaire popmuziek. Als je het op het eerste gehoor, zeg maar, beoordeelt, gaat dit gewoon hartstikke goed bij de huidige jongeren.
1: Oké. Okay. Nou, dat is wel wat voor ons dan.
0: Ja, toch? Kijk, ik ben wel fan van Cage the Elephant bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En toen ik dit hoorde vandaag, ik was het even verder aan het verdiepen, dacht ik, dit is eigenlijk best een leuk liedje. En hij bestijgt nu ook de hitlijsten, want tot op 40. Ze staan nu op nummer 39, maar ze zijn er net in. Dus je weet nooit waar dit deze week al naartoe gaat.
1: Nou, Kevin, je maakt me nu wel heel erg nieuwsgierig.
0: Het is Temper City en Self-Aware.

0: Temper City en Self-Aware. Het is toch. Ik vind het best wel een leuk plaatje eigenlijk.
1: Ik vind het best wel indie.
0: Het is een beetje indie rock alt. Ja, nou ja, leuk. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Goedenavond, je luistert naar Na Tafel op deze donderdag 23 juli. 8:15. Hopelijk zit je nog een beetje lekker na te tafelen.
1: Zeker, wij wel anders in dat geval. Ja. En,
0: het was vandaag wel dat ik dacht van een beetje snel gegeten. En dan komt het, dan blijft het een beetje als een blok op je maag liggen, weet je.
1: Ga je een beetje opboeren en zo, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk wel wat het is.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb er vandaag geen last van. Maar in principe 99 van onze 100 uitzendingen heb ik daar wel last van en jij niet. Dus het mag ook een keer andersom,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, precies. Vriendelijk van je.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent naar... ik weet niet, heb jij het hier vorige week over gehad? Dat je naar System of a Down bent geweest? Ik denk het wel,
1: ik heb het hier vorige week best wel over gehad, inderdaad. Ja, met, jeetje, Kevin, het is toch wat. Hè? Dat is echt een bijkletsje. Ja, met Queens of Stone Age. Hartstikke leuk.
0: In Duitsland, Düsseldorf.
1: Düsseldorf, ja. Wild kamperen ook.
0: Oh, ik wil dat even weten. Ik weet niet of je dat al aan de mensen hebt verteld.
1: Ik
0: maar
1: heb
0: hoe,
1: het best wel uitgebreid
0: ja,
1: verteld.
0: Okay,
1: maar het was,
0: dan...
1: maakt niet uit. Nee, even kort. Op mijn manier dan kort. Ja. Het was waanzinnig, want ik dacht dus eigenlijk... Ik ging met een groepje mee.
0: Ja.
1: En ik dacht dus van... ik hoorde iets over kamperen. Ik denk van, oké, we gaan ergens naar een camping. Maar ik was een beetje later bij dat groepje...
0: Aangesloten
1: inderdaad. Ik heb dat opgehangen nu in één keer. In elk geval. En dus, ik aansluit. En op een gegeven moment in een groepsapp werd een paar dagen van tevoren in één keer gezegd: jongens, moeten we niet even een camping regelen of gaan we wild kamperen? Nou, toen gingen bij mij best wel wat alarmbellen af. Onderzoek gedaan. Je hebt van die camping. Nou, je hebt campings. Je hebt van die speciale apps zodat je bij mensen particulier in hun tuin kan kamperen. Je hebt wild natuurplekken, dat soort dingen. Er is heel veel opties. Hostels, hotels. Er was niks in Düsseldorf en omstreken beschikbaar.
0: Okay, ik ga er even bij zitten als je het goed vindt. Hè?
1: Ja, doe je ding. Nee, er was gewoon niks beschikbaar. Dus wij zijn heel erg diehard gaan wildkamperen. Uiteindelijk een van een veldje gevonden.
0: Oh, okay.
1: Was op zich al mooi, als ik mijn reisgenoten mag citeren. Goed vertoeven. Ja. Maar in elk geval, ik heb echt... vertoeven was een beetje het woord. Goed vertoeven was de slagzin. In elk geval, nou ja, goed. Wij tent opgezet, 's nachts in een veld. En toen, ik heb denk ik van 2 tot 5 geslapen ongeveer. Nee, dat is niet waar. Ik ben tussen 2 en 5 denk ik 15 keer wakker geworden. En toen heb ik besloten mijn bed uit te gaan.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik gaan rondlopen. Het was al wel licht. In dat moment dat je dan wakker wordt, dat je denkt het is licht. Dan denk je van top, we hebben dit weer overleefd. En dat je kijkt en dat het gewoon amper 5 uur is. In elk geval rondgelopen. Ik was de enige die wakker was. Tot op een gegeven moment een jongen en ik denk zijn vriendin en een hond langs liepen. En die waren heel vriendelijk en die groeten me. We zeiden, goedemorgen, dit en dat. En op een gegeven moment was ze van, in het Engels trouwens, vertelden ze dat ze dachten dat wij misschien op het terrein van mensen die daar vlakbij woonden zaten. Maar ze wisten het niet zeker. Ik moet zeggen, er liep een fietspad doorheen. Het was geheel openbaar.
0: Oké, dus dat was wel
1: geen
0: bord. Geruststellend.
1: Dat was geruststellend, maar ook weer niet helemaal. Want in principe een paar mensen waarmee ik was die nog lagen te slapen. Ik zag in één keer een paar hoofden uit de tent steken. Van oké. Nou ja, goed. Het was ongeveer 6:00 PM. En zij zeiden dat er misschien van mensen was met 2 grote honden. Puntje bij paaltje, binnen 30 minuten waren we weg. En ik was ongeveer voor 9:00 AM waren we weer in Nederland. Thuis, eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ik heb echt bijzonder kut geslapen. Het was vreselijk. Ik hou al niet van kamperen. Dit was anti-kamperen. Ik had ook geen goed matje meegenomen. Dat helpt ook niet. Ik had een soort yoga-matje. Maar het is niet dat ik er veel soepeler van ben geworden. Ik denk dat ik eerder de hernia weer dichterbij is.
0: Okay.
1: Maar dat zit er dik in. Verder hartstikke leuk tripje gehad. Maar jeetje, dat wild kamperen. Het is niet aan te raden. Ook omdat het eind niet mag. Maar... Studio Rebels.
2: Studio Alphen.
3: Dit is Studio Alphen. Je luistert daar na tafel.
0: Nou, dat klinkt dan wel echt als een dikke tip. Dankjewel, Joris.
1: Graag gedaan.

0: Sarah, Julia en Conversation. En dat is overigens een duo dat ooit aan het Junior Songfestival meedeed. Als Sarah en Julia. Maar die N is ergens tussenuit bezuinigd in de afgelopen jaren. Ergens tussen, zeg maar, 13 jaar oud zijn en 23.
1: En maar goed ook, want het leven is niet gratis deze dagen.
0: Nee, precies. Het is duurder hoor, om artiest te zijn. Overigens ook even goed om liefhebber van een artiest te zijn. Is ook duur. Goed, Sarah, Julia hoorde je in de categorie Ken je deze al? Graag stellen we muziek aan je voor. En je hoorde in dit geval Conversation hier in Natafel. Een hele goede avond. We hopen dat je er lekker bij zit. Wij in ieder geval wel. We genieten van goede muziek met zometeen ook nog wat cultuurtips die op je staan te wachten.
1: Ja, zeker. Er komen nog mooie dingen aan het volgende uur. Maar eerst gaan we van het ene duo naar een ander duo.

0: zit je gezellig te eten. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goedenavond, zo lekker aan het natafelen tot 9 uur. Het is ondertussen 8 uur geworden en je krijgt het nieuws van de NOS.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand

0: stand die sinds oktober geldt, geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Natafelen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Somber en Homewrecker. Allemaal in Natafel. Een hele goede avond. Het is ondertussen een goede 6 over 8 op deze donderdag 23 juli. Je luistert naar Studio Alphen. Nog even een uurtje natafelen. Tot 9 schuiven we ongevraagd bij je aan. En varen we
1: mee op het ritme van je avond inderdaad. En dan na 9 uur kan je misschien wel, misschien niet luisteren naar Feline. Dan hoor je later van ons nog of ze er wel of niet is. Dat weet je nooit helemaal.
2: Krijg je een update.
1: Krijg je een update, precies. Maar in elk geval, tot die tijd zijn wij er gewoon. Zometeen nemen we je mee in de wereld van de cultuur in Alphen en omstreken. Dat wordt weer waanzinnig.
0: Ik heb al iets uitgezocht.
1: Ja? Je bent er vroeg bij vandaag,
0: ja,
1: Kevin.
0: Ja, ik weet het. Ik zag iets staan en ik kreeg het gewoon direct helemaal warm van binnen. Het was niet normaal. Ik werd direct vrolijk.

0: Oh ja, sorry. Opnieuw?
1: Ja.
2: Okay. Wacht even hoor.
1: Opnieuw, want dit is niet best.
2: Ready?
3: De cultuuragenda.
4: Yeah.

0: Ja, beter wel.
1: Ja, het is de cultuuragenda. Wat is er te doen dit weekend in Alphen en omstreken? Niet te vergeten. Ga je naar een of andere expositie, een cursus, een tentoonstelling? Ja, van alles eigenlijk. Ja, het kan van alles zijn. Kevin, wat ga jij doen dit weekend?
0: Ach, Joris, ik weet dat je gewoon jaloers gaat zijn. Ja? Want ik ga naar Plantentuin Esveld in Boskoop.
1: Oeh,
0: ja, ja, ja, ja, dat is een goeie. Komende zaterdag tussen 10 en 5 staat een, weer een bijzondere editie van het Tuinpad Rijneveld op het programma. Tijdens deze dag staan de karakteristieke Boskoopse windakkers centraal. Een historisch onderdeel van het boomkwekerslandschap. Dat vanaf de weg nauwelijks zichtbaar is, maar vanaf het water goed te bekijken. Dus de deelnemers varen met een authentieke Boskoopse schouw door de polder. Langs de windakkers. En deze smalle strokengrond met hoge bomen zijn ooit aangelegd als windscherm om bomenkwekerijgewassen te beschermen en vormen nog altijd een karakteristiek onderdeel van het Boskoopse landschap. En de vaartocht voert door een rustig deel van de polder waar het oorspronkelijke karakter van Boskoop goed zichtbaar is. Dus dat is superleuk. En de rondleiding start om 2:30. Dus dan kun je ook nog meer zien over de collectie van ruim 800 bloeiende hortensia-soorten in de plantentuin. Dus het is eigenlijk een en al natuur. Gezelligheid.
1: Wauw, dat is genieten zeg.
0: Ja.
1: Wat leuk. Ja, heerlijk.
0: Gaaf hè?
1: Ja, mooi, mooi, mooi. Ik,
0: wat ga jij doen?
1: Ik heb ook zaterdag wat te doen, maar eigenlijk ook zondag. Het is namelijk een heel weekend. Het is dagelijks vanaf 25 juli tot en met 26 juli, a.k.a. dit weekend, in het Archeon. Ja, het is waanzinnig. Je weet, ik ben best wel modeliefhebber. En je hebt namelijk het modeweekend daar. Op 25 en 26 juli staat Museumpark.

0: Archeon, volledig in teken van mode door de eeuwen heen. Tijdens dit bijzondere weekend maken bezoekers een unieke reis door de geschiedenis van mode en textiel. Van de prehistorie tot en met de middeleeuwen. Er zijn diverse demonstraties en activiteiten die de evolutie van kleding en ambachten tot leven brengen. In de prehistorie weven met plantaardige vezels zoals brandnetel, vlas en boombast. Daarna wordt er wol geverfd. En gaan ze brons bewerken. Nou, dat wordt helemaal wel top. Dus binnenkort zit ik hier echt in een hele excentrieke, klassieke outfit.
1: Wel echt een door de wol geverfde Archeon-bezoeker ben je ondertussen geworden, hè?
0: Nou ja, absoluut. En straks even een mooi shirtje van de brandnetels. Nou, mijn handen jeuken. Ach. En niet alleen mijn handen.
1: Straks?
0: Straks.
1: Ik dacht dat je het nu alvast aan had gedaan.

0: Kate Bush. Het is allemaal lekker duister en mysterieus weer van haar. Cloud Busting. Hier op Studio Alpha.
1: Ja, ik hoor ook wel een beetje dat acts als Chapel Roan en Last Dinner Party hier wel inspiratie vandaan hebben gehaald.
0: 100%.
1: Dat viel me op, want ik moet zeggen, dit nummer stond aan. Ik had eventjes 1, 2, 3 niet door dat Kate Bush was. En ik keek op een gegeven moment en dacht van, oh, Kate Bush. Ik dacht oprecht dat we naar de Last Dinner Party aan het luisteren waren.
0: Kijk, nou, zo zie je maar hoe dat elkaar inspireert.
2: Nou.
3: Het eten is op. De borden zijn leeg.
0: Lege
3: De avond is jong. Dus wat je ook deed.
0: Dat is eigenlijk maar één simpele optie.

0: Voor je het weet is het 8:55, maar dat betekent zeker nog niet dat wij weg zijn. We gaan gewoon nog iets meer dan een half uurtje door. En rond december hebben we altijd iets moois, toch?
1: Ja.
0: De top 33, maar het is nog geen december, toch?
1: We gaan even naar kijken, oké?
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd. Hebben we dan iets uit de top 3, of hoe zit het?
1: Nou, misschien niet eruit, maar

0: Malieve, Malive, Edge of Desire.
1: De natafelen top 33.
0: Huh? Dit is echt een heel gek gevoel, hè? Zo midden in de zomer op 23 juli beginnen... wat we normaal gesproken altijd de laatste donderdag voor onze kerstvakantie zeg maar doen.
2: Ja, zeker. Normaal gesproken krijg je eind van het jaar van ons de top 33, oftewel de 33...

0: beste nummers ooit gemaakt. En wie bepaalt dan wie die 33 beste nummers zijn? Want ik hoor je al denken. Nou, dat bepaal jij zelf natuurlijk. Want vaak dan gaan op een gegeven moment gaan de lijnen open en dan kan je stemmen. En dan op een gegeven moment worden daar dan de 33 beste nummers geselecteerd. En zo simpel is het eigenlijk. Maar waarom beginnen wij er nu over? Nou, weet je, er zijn soms nummers die de top 33 net niet halen. Nummers die veel stemmen krijgen, maar gewoon net buiten die selectie van 33 nummers vallen.
1: Er zijn ook heel veel mensen die met een ongelooflijk goede reden een plaat aandragen waarvan ze zeggen, dit moet er gewoon in. En dan vervolgens eigenlijk een soort stille dood sterven, omdat er heel veel mensen zijn die daar eventjes niet aan hebben gedacht. Maar daarom des te meer reden om die even uit te lichten. Vandaag aandacht voor een plaat die van artiesten die ooit een enorme hit heeft gehad met Rihanna.
0: Met Rihanna, ja.
1: Ja, het was een duet samen. En als ik zeg Stay...
0: Ja, die ken ik.
1: Stay. Ik zit even te denken, hoor. Even Rihanna, Stay. Ja, kan ik hem even laten horen, hè? Want dan heb je misschien even een beeld. Goed, voorbereid dit ook. Heb ze kijk, dit liedje.
0: Oh ja, ik dacht toen ik jong was dat het Round and Around and Around is.
1: Ja, snap ik, hoor. Even door... We kennen hem allemaal, toch?
0: Ja, ik wist niet waarom ik dacht dat het zo heette.
1: Nee. Oh. Mooi. Dat kennen we, maar die man, Mickey Echo, daarmee heeft ze dat duet.
0: Die heeft
1: wel veel meer muziek nog gemaakt. Is al tientallen jaren bezig. Zo'n jaartje of 20. En er is iemand die heeft daar ongelooflijk enthousiast op gestemd. Een aantal jaar geleden, maar het is eigenlijk nooit aan bod gekomen.
0: Zonde. Zonde. Jeetje, ja, Mickey Echo, ja, je komt er maar op.
1: Ja, precies. Ze schrijft erbij, ik lees veel boeken... Bijna nooit zonder muziek te luisteren. Hierdoor denk ik bij het horen van sommige nummers meteen aan een boek wat ik las toen ik het veel luisterde. Vind ik mooi. Hoe dingen aan elkaar geconnect kunnen worden. Who Are You Really van Mickey Echo is precies zo'n nummer. Wanneer ik dit hoor krijg ik meteen weer zin in een boek Alles wat er was van Hannah Barefoot.
0: Oké.
1: En die hebben we natuurlijk allemaal gelezen.
0: Nee, ja, absoluut inderdaad. Allemaal.
1: Nee, dat is echt een... Is het de bestseller geweest?
0: Ik heb echt geen flauw idee, Kevin.
1: Hannah Barefoot.
0: Ik zou hier verstand van moeten hebben.
1: Nee, maar ik heb echt het gevoel dat ik af en toe wel dingen lees. Want ik weet wie Hannah Barefoot is, maar...
0: Ja, het klinkt ook wel bekend, alleen.
1: Is wel echt een bestseller. Ja, het is wel echt een bestseller.
0: Ja, mooi. En dan kan je dus heel erg goed Mickey Echo bij luisteren.
1: Ja, precies dat. Ik ben benieuwd. Laten we het even bij elkaar gaan ervaren.
0: Ja.
1: Moeten we dan nog een scholieren.com samenvatting van alles wat er was van Hannah Barefoot erbij voorlezen?
0: Dus even heel kort.
1: Oké.
0: Okay.
1: Maar wacht, als je dan heel even een momentje hebt, hoor, dan... dan pak ik hem even bij. Ik ben even op zoek naar de samenvatting, hoor, van een boek. Oh, dit zijn alle hoofdpersonen op scholieren.com.
0: Ja. En dat is de
1: eerste zin. Ik weet niet helemaal zeker wie de nieuwe situatie als eerste de nieuwe situatie noemde. Maar ik denk dat het Nathalie was. 8 mensen komen op een zondag in een schoolgebouw samen voor de opname van een wetenschapsprogramma. Maar die worden nooit gemaakt, want plotseling klinkt er een knal. Op bevel van de autoriteiten gaan ramen, deuren en gordijnen dicht. En ze blijven dicht. Eerst dagen, dan weken. Door de ogen van tv-redactrice Merel zien we hoe de groep probeert zich staande te houden in een nieuwe wereld. Een wereld van duisternis en isolatie. Van slapen op een gymmat en 10 korrels rijst per dag. Naarmate de voedselvoorraden verder slinken, lopen de spanningen tussen de schoolbewoners steeds hoger. Op. Als alles wat er was, er niet meer is. Wat is dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap?

0: Abel en onderweg. We zijn al een tijdje onderweg, maar ik moet zeggen, het is wel een lekker natafelavondje, hoor. Het is fijn om even zo bij elkaar te zijn, maar we moeten...
1: Zeldzaam.
0: Ja, precies. Maar we moeten daar toch ook over zeggen dat het misschien zomaar een tijdje zo kan zijn dat het niet zo is.
1: Nou ja, zeker inderdaad. Jij gaat hierna de wereld verder verkennen. Dat klinkt echt alsof je
0: definitief
1: alsof je emigreert. Nee, wat ik bedoel meer van, je was de afgelopen tijd, had je natuurlijk een tripje hier en daar. Maar er komt gewoon weer van alles en nog wat aan. Allemaal superleuke dingen liggen in het verschiet voor jou. En belangrijk ook, vanaf september ga jij stage lopen.
0: Ja.
1: Bij een concurrent.
0: Ja.
1: En dat moet kunnen, hè, want je moet gewoon je horizon verbreden. Ik noem het concurrent. Het is een hartstikke groot tv-programma op een hele grote zender.
0: TV-programma.
1: Het radioprogramma op een grote zender. Maar dat maakt niet uit, dat zijn wij ook, maar dan net even anders.
0: Maar goed, klein, zeg maar.
1: Jij gaat stage lopen, dan kan jij in principe over het algemeen structureel niet aanwezig zijn. Dus dan kunnen we ervan uitgaan dat komend half jaar het misschien wel bijna volledig mijn show is.
0: Ja. Het is gewoon natafelen, maar dan alleen met Joris en soms wat anders. Mensen.
1: Zeker, ja. Ik zal wel hier en daar wat mensen uitnodigen, maar je zal het ook vaak genoeg gewoon met mij moeten stellen. Maar dat is helemaal prima. Want
0: ja, ik vind het hartstikke gezellig om naar te luisteren.
1: Daarom, weet je, we maken natafelen op dit punt al bijna 3 jaar. En ondanks dat we 2 handen op 1 buik zijn, kunnen we ook zeggen dat die handen heel erg op elkaar zijn gaan lijken door de tijd heen. Dus zoveel zal er ook niet veranderen.
0: Nee, inderdaad. En dus eigenlijk, ergens voelt het niet als een grote verandering, behalve omdat ik het heel gek vind om er niet meer elke donderdag te zijn.
1: Klopt.
0: Dat ik het heel erg ga missen ook. Maar dat ik ook vanzelf weer terugkom.
1: Daarom, zo is het ook alweer. En wie weet is er een keertje een situatie dat je er wel kan zijn. Ik bedoel, je weet het nooit hoe het kan lopen.
0: En ik ben niet helemaal verdwenen van Studio Alpha. Dat ga ik je alvast beloven als je aan de andere kant van de radio... Ik kan me er echt helemaal niks bij voorstellen. Maar toch ergens een klein beetje teleurstelling voelt. Dan, ik ga niet verdwijnen.
1: Nee, precies. Alleen laten we kunnen zeggen dat de grote vlammende grill wordt hem gewoon wat lager pitje, zeg maar. Wordt gewoon zo'n klein warmhoutpitje.
0: Ja, precies. Ja. Ik ga op dit moment gewoon even van een mega fakkel naar een vaccinelichtje. En dat kan af en toe gebeuren.
1: Dat hoort erbij. En ik blijf gewoon in principe... Dezelfde lavalamp die ik al was in elk geval.
0: Nee, maar goed. Met of zonder glitters?
1: Met uiteraard natuurlijk. Met franjes, stieren en lantijntjes. Het wordt namelijk 1 groot gekhuis hier op donderdag. Nee, goed. Dus ja, wanneer je er weer bent, na vandaag Kevin, dat moeten we maar eventjes zien. Maar je bent sowieso niet helemaal weg. En ik zal je waarschijnlijk net zoveel spreken als nu.
2: Ja. Bij natafelen houden we van onbekende muziek.

0: Rondé en Hard to Say Goodbye. Een hele goede avond. Je luistert naar Natafelen. Overigens, zometeen geen Feline, als ik het zo zie.
1: Nee, je hebt
0: dat
1: ook
0: is angstvallig stil.
1: Nee, precies. Ja. Nou, het kan natuurlijk. Als jij nog geen appcontact met hem hebt gehad, kan ze op papier binnenstormen, ja. Maar de kans is heel klein.
0: dat is zo. Dus ik dacht, we gaan gewoon nog eventjes lekker muziek draaien, toch?
1: Nou, want waarom niet?
0: Ik heb straks echt een leuke tip voor je.
1: Oké.
0: Okay. Echt een muzikale tip. Maar overigens, wel een artiest die echt al heel erg veel beluisterd wordt, maar niet door ons.
1: Nee, niet door ons. Oké. Okay. Dat is
0: uniek.
1: Dat is uniek inderdaad, want wij luisteren in principe iedereen heel veel.
0: Ja, maar ik zou ook willen zeggen, wij luisteren niet,

0: heerlijk dessertje.
1: Ja, hele zoete bedoeling, heerlijk.
2: Oh, chocoladesaus en heel, ja. heel
1: veel slagroom.
0: Oh, zo.
2: Slagroom.
0: Echt zin in. Ik had vandaag had ik dus een ik was dus in Velp.
2: Nou, vertel, in Velp. Jij

0: Denk je, allemaal soorten taart. Al is dat eigenlijk alleen bananenbrood. Een of andere taart die ik nog steeds niet kan definiëren. En appeltaart. Nou, ja. Ik ben een man van de gewoontes. Ik ga voor appeltaart.
1: Altijd goed.
0: Met een beetje slagroom.
1: Een beetje slagroom.
0: En daar komen we op de slagroom.
1: Ja, ja, ja. Nu vind ik het spannend.
0: Dus ik ontvang de bestelling. Zie ik dus een glas met heet water. Met het schoteltje er bovenop.
1: Ja.
0: Zeg maar zo'n breed schoteltje.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Met gewoon de precieze ronding voor het glas. Niet ja. onder het glas, maar op het glas.
1: Ja.
0: Met daarnaast een taartje.
1: Ja.
0: Met echt een dot slagroom zo vol op. Paf, op dat gebakje geklodderd.
1: Ja.
0: Ah, het zag er echt vreselijk uit. Dus, maar ik ben een slagroomliefhebber, dat ja. weet jij. Echt, je kunt me begraven in de slagroom.
1: Ja, je hebt thuis allemaal van die spuitbussen staan.
0: Heerlijk. Dus ik hapje, smakeloos.
1: Smakeloos.
0: Totaal smakeloos.
1: Totaal smakeloos.
0: Al die biologen er geen suiker in gedaan.
1: Ja, maar dat is...
0: Wat ellende.
1: Kijk, dat zijn van die dingen. Ik snap de gedachte daarachter, maar doe dat niet.
0: Ja, maar...
1: Doe het dan gewoon
0: En
1: niet.
0: Het was ook gewoon alsof je in Amsterdam was, hè? €18 voor 2 thee en 2 gebakjes met slagroom.
1: Jeetje. Nou, bij deze, Velp...
0: Gedisqualificeerd.
1: Ja, ik had echt meer verwacht van Velp. Ik had echt hoge verwachtingen.
0: Erg teleurstellend. Dus dat is slagroom. Dat hebben we ondertussen achter de rug. Ook geconfiskeerd. Ja, het toetje, dat smaakt dus een beetje bitterzoet vandaag. Volg ons even op Instagram, @natafel.radio... als je een beetje opgevrolijkt wil worden... naar al die ellende van mij van net. En voor de rest, fijne avond. Volgende week ben jij er weer.
1: Volgende week ben ik er weer. En hopelijk is Feline er volgende week ook. Dat kan ik nog niet echt zeggen eigenlijk.
0: Volgens mij is ze lekker op vakantie.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: Moet ik ook even gaan doen binnenkort.
0: Ja, dat ga ik doen.
1: Ja. Ja, jij gaat het al doen. En ik volg ook wel in de nabije toekomst. Maar volgende week ben ik er gewoon weer.
0: Oh, dat is fijn. Nu nog even een tipje. The Sacred Souls. Will I See You Again? Lekker soulvol, altijd fijn. En 8 miljoen maandelijkse luisteraars, hè, op Spotify.
1: Vind ik best veel.
0: Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus tipje.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend.

0: van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van drie journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe

0: Voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.